0: Jasper Seuning.
1: Ik heb even kijken op de haven komen. Je ziet een hele grote wachtstijger op de voorkant, die zo haaks op die eerste stijger zit. Ik vraag me af hoe ver die dan moeten liggen.
0: Ja, dat klopt. Dat is die losliggende stijger, hè. Dat stond ik in de reeds. Weet ik niet. Hè. We hebben die losliggende en er één vast en die zijn allebei op de jachten. Maar ik dacht 15 meter moet aan die losliggende en jij mag denk ik net aan die andere.
2: This is Spain Calliope Heights Information Service. The average wind direction is 3, 4, 0 degrees.
0: Ja, en de reed zie je dat die
2: losliggende is. Spain Calliope Heights is 6 knots, gusting, 10 knots, message end.
0: Is er ook nog een lock hier dan, of niet? Ja, ik dacht dat die achter een lock zat.
3: Maar terwijl we tellen, Admiral Endeavour, Admiral Endeavour, callsign, Victor. 7, Golf, Tango, 7. This is Global Traffic, do you read?
0: Ja, de reef leek hier wel losliggend, maar we gaan daar wat nieuw.
4: All stations, this is Torbay MCI,
3: Winston Jupiter, Winston Jupiter, Victor to Hotel Mike 4, Global Traffic Calling.
5: Nick.
3: Winston Jupiter, Global Traffic Switch 6-4,
5: Nick. Oui, Alexis, peut pas venir avec nous là, juste pour voir pour la grue, parce que ça marche pas du tout.
6: Ouais, ouais, bah nous c'est pareil, on va chercher.
3: Winston Jupiter, Victor to Hotel Mike 4, Global Traffic, do you read?
5: C'est ce que je pense aussi, elle tourne trop vite, il y a trop de pression, je crois.
3: Victor, you are coming from Antwerp, proceeding to Pena, and 23rd of
5: August. Bah quand je regarde la route, elle tourne plus lentement.
2: The average wind direction is 3,
5: 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
3: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
0: 7, 7,
3: confirmé your bunker figures, fuel, oil, diesel, gasoline and lubricant.